0: Is het lekker daar?
1: Goed.
0: Oh shit. Kom op, je kan het. Kijk, hey, maakt niet uit.
2: Yes.
0: Maakt niet uit.